0: Hij weet je grusje, even hij weet niet je schand.
1: Met muziek en harmonie, vieren we vastelovend wie nog niet. Maar dan meer in de vloer, dan mooie is mooie. En hoe weet u? Maar dus fruit zo lang het geht, het leven doet geen ewigheid, dat sprichwort dat is waar, en nog jedem klar drum. Maar dus fruit zo lang het geht, het leven doet geen ewigheid, dat sprichwort dat is waar, en nog jedem klar drum. Schlaat eens kräftig op de drum, man het goed toch manchmal krom, het is nog een rel, en zij maar zo bestem. Schlaat eens kräftig op de drum, man het goed toch manchmal krom, het is nog een rel, en zij maar zo bestelt drum, met muziek en harmonie, vieren in vasteland van de wiener vloer. In de vloer, dan morgen is morgen. En hoe geht's? München heeft vom Ring, la roten in immer Sonnenschein. Egal wie het geht, wat ons schon dran lebt, dran. Met Musik und Harmonie, vieren wir fast der Lohn und wie het geht. Mag er mehr. Hier leef u, dan mooie, is mooie, om u bees u. En alle met muziek, en harmonie, vier meer vast de lovend wie nog niet, maar dan meer.

baby. Ja, in het bek ligt toepen, de keel, de morgen knuppel. Ja, dat is wel jij te maken. Hehehe, nee, ik wil hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pinte, weet je, dat is, joh. Dat is het er niet meer daar, maar dat is maar, helemaal toe.

dose. Je lijf en je klijf, dan zie je de doos. Zou je schuurt de kniesbugel in de zoot. Dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Ja, dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Van de Lorelei, is zo net en daar de deur de toeten zondag. Van de jongen, maar ja, zo is dat.

op je vaderen. Kan het niet waar zijn, momenten maal weer volzetten, jong. Zet even mee, ja, in het meeglees, doper, de keel, de wolken knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet normaal. Hehehe, zei je goed hoor. Mop, zullen we ons blijven, maar dat pinte, weet je, ja, zo, joh. Hij zit er niet meer daar, maar dat is maar, helemaal toe.

0: do, chapel do, et Yahoua.
1: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach om een frikadel. Akkoziets! Ich bin

je vader. Dan een zwaarheid moment de maal bevol dat een jong. Let even mis, ja in het buik lees toepen. We keel, we morgen knuppel. Ja, dat is zo ja in het maal. Hehehe, dat is goed hoor. Maar zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. D

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve, Jupp.

je vaderen. Kan het niet waar zijn, momenten maal weer volzat en jong. Zet even mis, ja, is het beslist. Doe voor de keel, de woorden knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet maal. Hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is zo. Ja, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo,

0: Daarom zie je, die andere hebben een rutbus, de kans dat wat er wel.
1: Ja.
0: De rutbus die draait aan de kresten niet op.
1: Nee, dat is zo.